dan kunnen groener hebben nog andere dingen. Dat weet ik nu al naar achter next week. Stevie Ray. Ghostbusters. Ik hoor nu ook nog Ghostbusters. Ik heb er nog. Nu gaat het daar. Kunnen we niet? Maar